0: gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: 100% voor jou. Langstraat FM. Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft één of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het Hoge Rechtshof in de VS geeft alsnog groen licht voor de executie van Christa Pike met een dodelijke injectie. Het besluit van een lagere Amerikaanse rechter om de executie uit te stellen is teruggedraaid. De rechters wilden weten of haar verklaringen over seksueel misbruik in haar jeugd voldoende waren meegewogen. Christa Pike kreeg de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pikes toenmalige vriend kreeg levenslang wegens medeplichtigheid. Christa Pike heeft 30 jaar in de dodencel gezeten. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

UB40 en Red Red Wine bij Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 1 oktober, is het inmiddels alweer. Hè? Ja, 1 oktober jongens, de eerste van de maand. We hebben alweer afscheid genomen van februari. Dus dat betekent dus dat het vandaag de eerste van oktober is. En dat de winter er langzaam aankomt. Nou ja, als we naar het weer kijken vandaag, dan is het nog geen winter. Maar het wordt wel nat. Dus er gaat heel veel regen vallen. Of althans, veel regen. Ja, goed, we zijn er weer. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, Red Red Wine van UB40 kwam op de allereerste plaats terecht. In 1983 stond er 3 weken in. Dus het was 3 weken een grote hit in heel de lage landen. En vandaag staat er Sint Bavo op de heilige kalender. Ja, hij wordt gezien als de portier van de herfst. Ja, de mis die vandaag wordt opgedragen aan Bavomis genoemd. En is afgekort tot Barmis. Ja, omdat het rond de 1e oktober vaak slecht weer is, is de uitdrukking Barmis weer ontstaan. Ja, ik heb het nog nooit gehoord, maar het is Barmis weer. Barmis weer. Hallo. Barmis weer. Ja, zo wordt het genoemd. Ja, regent het vandaag, dan geeft deze weerspreuk de volgende voorspelling. Als het regent op Barmis, dan komt er een natte kerstmis. Nou, kijk, dat is toch al fijn om te weten. Als er dan maar wel natte sneeuw valt, jongens. Want we zijn weer toe aan een witte kerst. Hè? Zo denk ik dan weer. Ja, 1 oktober, november, december. Nog 3 maanden. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Wat gaat het snel, hè? Amen.

Ja, inmiddels al aardig op leeftijd, want deze Ivana Spanja is geboren in 1954 uit Italië. Natuurlijk songwriter, jaren 80, grote hits, hè, in de Italo Disco en ook in de dance pop. Ja, in de jaren 90 stapte ze succesvol over op het zingen in haar moedertaal. Met hits als Gente Con Noi en Ti Amo En Do. Ja, onder andere die nummers. Maar dit was toch wel een van haar grootste Engelstalige hits, hè. Ja, Colby uit 1987. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag 1 oktober. We kijken even naar het nieuws. Ja, het aantal rokers onder de volwassenen die daalt in de lage landen. Maar de zorg over de rokers onder jongeren neemt toe. Ja, verschillende cijfers tonen aan dat meer jongeren regelmatig roken. 2,9% van de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar, die rookt dagelijks. Ja, de onderzoeksgroep was niet groot genoeg om een ontwikkeling aan te tonen, zo zeggen de onderzoekers. Maar een combinatie van verschillende onderzoeken is op zijn minst op te maken dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. Ja, en dan de vapes, dat zijn de opstapplekjes voor het echte roken, hè. Zo wordt er ook vaak gezien. Hè? Mensen, de jeugd die heeft vaak vapes, maar vaak stoppen ze dan met de vapes. En dan wordt er vanaf dat moment een echte sigaret opgestoken. Hè? Ja, dus de jeugd is weer aan het roken. Ja. En sinds de invoering van de basisbeurs een paar jaar geleden hebben steeds meer studenten een duolening. Maar de studenten die lenen gemiddeld wel meer. Het gemiddelde maandbedrag is in 2 jaar tijd met €80 gestegen. Terwijl de bijdrage van de ouders is afgenomen. Van alle studenten sloot 15% in 2026, dit jaar dus, een duolening af. En dat zijn er dus wel minder dan normaal. Want 2 jaar geleden ging dat nog om 22%. Maar als er geleend wordt onder studenten, dan is het wel meer geld. Ja, dus er wordt meer geleend. Ja. En tot besluit nog even een oud berichtje, maar ik vind wel even de reden om het te vermelden. Een Amerikaans racepaard heeft een andere naam gekregen, omdat de oorspronkelijke naam een verwijzing was naar Adolf Hitler. Het dier heette namelijk Austrian Painter, oftewel de Oostenrijkse schilder. Ja, die naam die wordt online gebruikt als synoniem voor Hitler, bijvoorbeeld om filters te omzeilen. Ja, Hitler is dus geboren in Oostenrijk en wilde in zijn jonge jaren dus schilder worden. Ja, de naamswijziging gebeurde op last van de Jockey Club, de Amerikaanse organisatie die de registratie van paarden bijhoudt. Ja, bij die organisatie was een klacht binnengekomen omdat Austrian Painter een wedstrijd had gewonnen. Ja, de eigenaar reageerde dat zijn vrouw uit Oostenrijk kwam en dat de Oostenrijker Gustav Klimt hun favoriete schilder was. Nou ja, hij kwam dus met al wat alternatieve namen, maar uiteindelijk is het paard dus als Merrylegs de boeken ingegaan. Ja, de naam die hij dus eerst had, die dus verwijst naar Hitler, die is dus verboden en die hebben ze dus weggehaald. Hè? Ja, een racepaard dus met de naam die verwijst naar Hitler heeft dus een nieuwe naam gekregen. Ja, een ander paard van de man moet ook een andere naam krijgen. Dat dier heet New Order. Dat is dezelfde naam als de nazi's gebruikten voor hun plan voor een staatsinrichting in het bezette Europa. En ook die naam mag niet van de Jockey Club. Dus ook dat paard moet van naam veranderen.

0: vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Een warme man.
3: Absoluut ook. Ja.
1: Sympathiek. Empathisch.
4: Enorme positiviteit en hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van die man. Die man is zo muzikaal.
2: Als ik heel eerlijk ben, vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje. Ja, dan kun je hem gieren, hè?
4: Zo muzikaal. Zo muzikaal.
0: And there he is, Mr. Erik van Vliet.

Ja, hij is best wel een beetje bekend geworden door dat bloed, zweet en tranen. Hè? Dat was in 2015, toen was hij de finalist. En sindsdien is hij een vaste waarde in het feestgenre en het levensliedgenre. Ja. Hij is trouwens geboren in Os, hè, deze Jeffrey Hazen. Ja. Je hoorde Loco, Loco. Ja, zo dadelijk dan hebben wij de dagtopper, dus blijf luisteren.

De back-to-back classic. Twee jaren 90 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Op deze donderdag 1 oktober, de eerste van de maand. Ja, wat een verhaal, hè? Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, die executie in Amerika van Christa Pike. Ja, ze zit al een tijdje in de dodencel. Ze zitten gewoon al jaren te wachten totdat ze eindelijk ter dood wordt gebracht. Omdat ze de doodstraf heeft gekregen. Omdat ze op 18-jarige leeftijd samen met haar toenmalige vriend in Tennessee een 19-jarige vrouw vermoordde. Ja, het lage rechtshof had op het laatste moment gisteren de executie uitgesteld. Want men wilde nog eventjes kijken hoe het zat met, het seksuele misbruik. Wat toen ook in de zaak speelde. En daar wilde men nog even naar gaan kijken. En ja, het hoge rechtshof heeft dat die uitstel van executie later weer ongedaan gemaakt. Nou ja, de executie was bezig. Ze kreeg ook twee dosissen van een injectie toegediend. En uiteindelijk bleek ze nog gewoon in leven te wezen. Hè? Ja, zo is ze daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ze hadden gemeld, althans de advocaat, die zegt dat Pike onnodig aan het lijden is. Ze zeiden dat ze niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. En uiteindelijk in het ziekenhuis zou ze levensreddende medicijnen hebben toegediend gekregen. Ja, het Hoge Rechtshof verworp de uitzaak van de lagere rechtbank, die woensdag besloot het vonnis uit te stellen. Het lagere hof deed dat, want ze wilde kijken of dat met dat seksuele misbruik, of dat ook waar was. Ja, het is een verhaal, jongens. Ja, ze zat al 30 jaar in de dodencel. En ze schreef in een brief aan NBC News dat ze vrede had met haar situatie. Ze zegt, ik ben niet bang om te sterven. Ik ben alleen nerveus over de manier waarop. Nou ja, je ziet het. Twee injecties. En ze heeft het toch overleefd, hè. Het is niet te filmen. Of ze nog leeft?

Castles in the Sky. Castles in the Sky. Bij Voor de Wekker Wakker. Kastelen in de lucht. Goed, vandaag is het 1 oktober. Dat betekent de verjaardag van Annie Leopovic. Ja, Mariska Veres is vandaag ook geboren in 1947. Hedy Tancona. Tancona moet ik zeggen. Uit 1937, toen zag hij het levenslicht. Ook Kim Lian van der Meij is vandaag geboren in 1980. Ja, het is vandaag de 274ste dag van het jaar. Er volgen nog 91 dagen en dan zitten we op het einde van het jaar. Ja, het is vandaag de dag van de leraar. Dat is wel leuk om te melden, omdat je elke dag eigenlijk wel een dag van de leraar hebt. Nou ja, dit keer wordt de dag van de leraar in Oezbekistan gevierd. Zo geeft men in Oezbekistan geschenken aan leraren. Leraren worden in het zonnetje gezet om de waardering van hun werk te tonen. Kijk, dat zou vaker moeten gebeuren. Ja, het is vandaag ook de geboortedag van André Rieu. Ja, en nou heb ik even lopen zoeken naar André Rieu. Ik heb heel veel kerstmuziek van André Rieu. Maar daar is het nog net even iets te vroeg voor. Al moet ik zeggen dat hier in het Huizen van Vlietsius al het een en ander aan kerst hangt. Maar goed, dat even terzijde. En we hebben een ander liedje van André Rieu gevonden. Want hij is namelijk geboren op deze dag in 1949. Van harte gefeliciteerd. MUZIEK

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
2: Bel ons op 06 579 07376
1: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

toch een beetje singer-songwriter, hè, dit, hè? Heidi H. King en Summertime is over. Nou ja, inderdaad, Summertime is over, want vandaag wordt het niet echt warm. Temperaturen tussen de, nou, wat zal het zijn? 19 en 20 graden op de meeste plaatsen, ook in de hele Langstraat. Dus ja, temperaturen zoals gisteren, dat maken we niet mee. Nou, ja, ik vond het gisteren trouwens wel apart warm. Het zonnetje, dat scheen natuurlijk wel af en toe, maar het was echt benauwd gewoon. Het was gewoon zweet op de voorhoofden, zweet tussen de billen en het was warm. Alleen ja, dat je nou echt zegt van jongens, het was een zomerse dag, dat ook weer niet. Het was gewoon benauwd, het was gewoon vies benauwd weer. Ja. Maar goed, vandaag in elk geval heel ander weer. De meeste plaatsen in elk geval vandaag tussen de 19 en de 20 graden. Er valt ook wel wat regen, want afgelopen nacht gingen er ook heel wat buitjes over het land. Er was zelfs een klein beetje onweer. Het was vannacht ook niet echt koud, 16, 18 graden. Dus ja. Nou ja, vandaag in elk geval eerst in het oosten nog fikse buitjes. Nou ja, die drijven wel over, ook over de Langstraat. Dan zal het af en toe wel even nat worden. Maar goed, echt super weer is het vandaag niet. Hè? Maar ja, we zijn ook oktober, hè? 1 oktober, dat mag ook wel een keertje. Hè? Mag ook wel een keer koud worden en zo, en guur. Ja, ik ben een beetje een wintermens, hè? Ik hou er wel van. Hè? Zodra het december wordt en het wordt wat kouder, nou, dan ben ik in mijn elementje. Hè? Als ik dan buiten een beetje donker zie, ik zie een beetje sneeuw vallen. Nee, dat is voor mij is dat heerlijk, hè? Ja, ja, wat een verhaal, hè? Ik had het eerste uur ook al verteld over die Pike, die Christa Pike. Die ja, gisteren dus ter dood veroordeeld werd. Want ja, ze zat al een tijdje te wachten op haar vonnis. Nou goed, een uur van tevoren, toen... oh nee, 2 uur van tevoren, toen was er een gerechtshof. Die had haar executie uitgesteld. Dus ze lag al eigenlijk op de tafel. En toen moest ze van die tafel af. Want ja, het gerechtshof had gezegd dat het uitgesteld was. Dus ging ze weer naar de cel. En toen even later, een uurtje later, toen was het hooggerechtshof weer. En die zeiden van nee, ze moet toch geëxecuteerd worden. Nou, dus werd ze geëxecuteerd, die Christa Pike. Ze kreeg de injecties die nodig zijn om iemand zeg maar dood te maken. Ik zeg het eventjes heel cru, maar zo is het. Uiteindelijk leeft ze nog gewoon. Dus is ze weer naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft zelfs medicijnen gehad. Ze heeft wat infuusjes gehad om haar weer zeg maar op te peppen. Ja, ik vind zo iemand, ja, die heeft natuurlijk wel een moord gepleegd, hè, toen ze 18 jaar was in 1995. Dat is niet goed te praten. Maar als iemand toch een doodstraf overleeft en dan ook nog zoveel strubbelingen van het gerechtshof, ja, dan heb ik zoiets. Dan is het toch van hoger af toch iemand die zegt van ja, moet even luisteren, het is nog niet je tijd, hoor. Hè? Ja. Christa Pike, ze leeft nog gewoon, zeg. Time is on my side. Die zijn er.

was er weer, Gerardus Joling en Love is in Your Eyes bij Voor de Wekker Wakker. Ja, natuurlijk de ethisch remix, twee jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè. Zijn we zo gewend. Af en toe hoor je er eentje voorbij komen, of beter gezegd, twee. Ja, het is vandaag feest in de hindoe-wereld. Het is vandaag Pitra Paksha, oftewel Pitru Paksha. De donkere Krishna Paksha, de helft van de maand Ashwina. Ja, meestal 16 dagen duurt het met de volle maan en eindigt met de nieuwe maan in oktober. Het is de tijd voor de herdenking van de overleden ouders en de familieleden. Dus dat doet men vooral vandaag in het hindoeïsme. Ja, er worden diensten en ceremonies gehouden waarbij de dodenoffers centraal staan. Ja, hindoes die eren hun voorouders door middel van de stratra. Ja, dat zijn de offergraven, meestal in de vorm van voedsel. Ja, het is een heel vreemd iets wat er gebeurt. Maar goed, het is echt zo. Dat heb ik vorige week ook nog een stukje op tv gezien bij een documentaire. Dan worden er zeg maar dode mensen weer opgegraven. En die worden dan zeg maar toch weer op een of andere manier neergezet. En dan wordt er een feestje omheen gebouwd. En dan daarna dan, gaat die persoon gewoon het graf weer in. Ja, het is niet te filmen, maar het gebeurt echt. Het is een beetje een vreemde zeg maar verering van de doden. Maar goed, het gebeurt. Voor de wekker wakker. Het is vandaag ook weer druk op de weg. Het is op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Het is even aansluiten geblazen. Zethovenbos Utrecht. De A2 is het druk. De A4. We kijken ook eventjes naar Den Haag Amsterdam. Het is een eindje weg. Maar goed, bij Zoeterwoude Rijndijk staat 6 minuten vertraging. De A7 en de A12 Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Gorinchem is het aansluiten geblazen. En ook Rotterdam Europoort is het altijd druk. En Breda Rotterdam, een beetje in de buurt bij het Terbrechtseplein. Daar is het 5 kilometer file. En ook nog een keertje als we kijken naar Hoek van Holland, Gouda. Daar staat het ook stil. En in de buurt van de Langstraat is het in elk geval rustig rijden. Want daar is niks aan de hand. Tot nu toe, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker in 1988 staat er een liedje van Jazz en de Plastic Population op de eerste plaats in de hitlijsten. Het liedje toen klonk toen zo.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overlast in het Van Geun Zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Goedemorgen.

0: elke dag weer opnieuw met Erik van Vliet.
1: Let's go.
2: Dit is de dagtopper.
3: Three fingers whiskey.

0: En ik heb het liedje ook al een paar keer gedraaid. Je hoorde Mama Caramba van Daddy Bailando. Ja. Goed, minister Eelco Heijnen van Financiën en de staatssecretaris Heerenberg... die beantwoorden vandaag vragen van Kamerleden in de beschouwingen. Ja, en vanavond Nederlands elftal, de derde wedstrijd in de Nations League. En ze treden aan tegen Griekenland. En dat is wel een leuk feitje. De trainer die geeft pas anderhalf uur voordat de wedstrijd begint de opstelling. Dus ja, zeg maar anderhalf uur van tevoren horen ook pas de spelers wie er in de basis staan. Ja, dat doet hij met een bepaalde reden. Want het blijkt dus dat zeg maar heel veel spelers die dan al van tevoren weten dat ze niet in de basis staan, die letten dan minder op. Ja, en nou is het zo dat hij gewoon echt het hele verhaal houdt, hè, van hoe ze moeten aanvallen, hoe ze moeten scoren, hoe ze moeten verdedigen. Nou ja, het hele systeem wordt besproken. En iedereen die let dan extra op, want ze weten natuurlijk niet of ze in de basis staan. Ja, ongeveer anderhalf uur van tevoren, dan wordt er in één keer bekendgemaakt van jij gaat spelen, jij gaat spelen en jij gaat spelen. Dus ja, en als je dat van tevoren al zegt van nou ja, jij doet niet mee vandaag, ja, dan let je minder op, hè. Ja, dus hij wil dat elke speler het systeem kent, hè. Ja. Nou ja, vanavond in elk geval het Nederlands elftal tegen Griekenland. Ja, het is vooral vandaag in het noordoosten kans op wat onweer. De rest van het land is het overwegend droog weer. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
1: De wekker loopt al af, de dag begint.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Onderweg, thuis en op je werk.
2: Altijd. Nog voor de wekker wakker.
3: Langstraat FM.
1: Dit is de Flitsschijf.

Ja, nog sowieso tot zaterdag. Nick Schilder en Brian V en Smile, de flitsschijf. Ja, staat ook in de flitsende 50 genoteerd. Ja, ik had het eigenlijk van tevoren even moeten bekijken. Maar goed, het staat in elk geval erg hoog, dus het gaat erg goed. Ja, de top 3 trouwens uit die flitsende 50 ziet er zo uit. Op 3 Ella Langley en Choosing Texas. Op 2 Stella Lefty met Boston. En op 1 staat Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, dat liedje blijft maar, zeg maar, op nummer 1 staan. Hè. Al 14 weken lang, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag het belangrijkste nieuws. Op dag 2 van de algemene financiële beschouwingen.

geven minister Heijnen en staatssecretaris Ehrenberg van Financiën antwoord op vragen van Kamerleden. Ook vindt er een tweede ronde plaats waarin Kamerleden moties kunnen indienen over bijvoorbeeld het terugdraaien van de geplande bezuinigingen. En voor de eerste keer in 10 jaar vindt vandaag weer treinverkeer tussen Groningen en het Duitse Wenen plaats. Het treinverkeer lag sinds 2015 plat omdat een vrachtschip tegen de brug over de Eems voer. En de eerste pro forma zitting vindt vandaag plaats tegen een 46-jarige Pools-Israëlische hacker die alleen al in Nederland 24 miljoen euro verdiende met crypto-oplichting. De politie ontving honderden aangiftes tegen hem. En op de Nations League vanavond speelt het Nederlands elftal Thessaloniki tegen Griekenland. De wedstrijd begint om 9:15 en kun je natuurlijk ook weer live zien via de bekende apps. En de voorbeschouwing die begint al om 8:10. Hè. Dus vanavond weer een lekker avondje voetballen. Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker met Ed Sewen. Hier is Skeletons.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
0: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Ja, voor de wekker wakker. Ja, gisteren een beetje geschrokken, want op tv zag ik dat Paulien Cornelissen toch nog redelijk plotseling overleden is. Want ja, ze was natuurlijk een tijdje ziek. Maar gisteren is ze dus heen gegaan naar de eeuwige jachtvelden. Nou, ze hebben er in elk geval boven een goede cabaretier bij. Want jongens, wat gaf zij mooie shows weg, hè? Ja, en natuurlijk ook de taal, hè? Want daar stond ze eigenlijk voor. Gisteren zag ik ook nog een stukje op tv van haar voorbij komen. En ik heb ook wat gevonden. Even een stukje draaien. Het ontstaan van de taal van Paulien Cornelissen. Rest in peace.
1: Waar ik wel oprecht heel blij van kan worden, is van het idee dat ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat. En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben om te weten wat dat eerste is geweest, wat is gezegd. En dat weten we, dat kunnen we niet weten, weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest. Wat het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En dan gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Erik van Vliet, goedemorgen.

zijn altijd weer verrassende liedjes die dan voorbij komen in de back-to-back classic. Hè? Twee jaren 90 liedjes achter elkaar. Voor de wekker wakker, het is 21 minuten over 8 exact. Voor dit ochtendradioprogramma op Langstraat FM. Kijk even naar vandaag. Het is vandaag de Wereld Vegetarisme Dag. Ja. De World Vegetarian Day, de werelddag voor het vegetarisch eten, werd voor de eerste keer georganiseerd door de North American Vegetarian Society. Dat was in 1977. Ja, over de hele wereld organiseren tal van vegetarische organisaties vandaag evenementen zoals flyeracties, workshops, debatten, diners, om aandacht te creëren voor het niet-vlees eten. Ja. Het is vandaag ook de Internationale Muziekdag. Ja, internationaal. Een initiatief van Menuhin, een Amerikaans-Britse violist en dirigent, die deze dag voor het eerst georganiseerd had in 1975. En een adviesraad van de UNESCO die ondersteunt het. Ja, vandaag dus de Internationale Muziekdag. Het is vandaag ook nog een keertje de Internationale Ouderdag. In de resolutie van 1990 op 14 december heeft de Algemene Vergadering gezegd dat we vandaag extra op de ouderen moeten letten. Ja, ook de Internationale Dag van de Ouderen is wereldwijd en wordt door de Verenigde Naties ondersteund. En nog belangrijker, ja, vandaag de Internationale Dag van de Koffie. Ja, de koffieorganisatie, de ISO, de ICO en andere koffieliefhebbers, die hebben vandaag de Internationale Dag van de Koffie in het leven geroepen. Ja, dus in heel Nederland extra koffie drinken. Veel horecabedrijven die schenken vandaag ook gratis kopjes koffie in. Ook de Wereld Koffiedag en de Internationale Koffiedag die werken samen. Dus mocht je bijvoorbeeld in België komen of in Duitsland, dan moet je heel niet gek op kijken als je in één keer gratis een bakje koffie krijgt. Want daar wordt het ook georganiseerd. Ja. Dus als je vandaag bij een koffie entourage bent, of je bent bij een bedrijf en die hebben een koffieapparaat, dan zeg maar gewoon, het is vandaag de koffiedag, jongens. Je mag wel even een bakje koffie, toch?

0: op donderdag.
1: Right.
2: Wakker voor de wekker.
1: Goedemorgen.
2: Met Erik van Vliet.
3: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overlast in het Van Geun zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ja, en dan van die zangers die we dan eigenlijk alleen maar kennen van de bekende hits, hè, zoals Orchard Road en zo, hè, van Leo Sayer. Nou ja, dit liedje kennen we dus niet. Hè. Heeft een album een tijdje terug uitgebracht, die heet Return to Paradise. En daar staat dit nummer op, The Law of the Dance. Ja. Even heel wat anders wat we van Leo Sayer gewend zijn. Hè. Voor de wekker wakker, ik zeg goedemorgen. Het is vandaag donderdag, we zijn de 1e oktober alweer, 2026. Hè, de eerste van de maand en zo langzaam sijpelen we wel richting december. En wordt het weer wat kouder zo dadelijk. En dan gaan de temperaturen weer een beetje omlaag en zo. Misschien krijgen we wel een witte kerst, hè? Wie zal het zeggen. Vandaag in elk geval wel regenachtig in de Langstraat. En ja, het zonnetje zal zich niet zo vaak laten zien. De temperatuur ligt zo rond de 20 graden.
1: Begin de dag met een lach, eer ik goedemorgen, goedemorgen.
2: Ah, maar als ik kan bedenken, wat wilden ze mij dan nou op die middelbare school leren? Bijvoorbeeld wilden ze mij aan mijn verstand brengen hoe, bij biologie, wilden ze mij leren hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Van die rare termen. Die rare termen bij Nederlands. Een onwelvoegelijk voornaamzetsel. En bij geschiedenis dat de Gralamantiërs 6000 voor Christus Gralamantië veroverden onder leiding van Talbaks namang verlangkangkangkang. Ja. Nou, maar hey. Je moet eigenlijk zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Ik heb een hele goede tip. Als er mensen zijn die nog op school zitten, geweldige tip. Je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten. Hè? Dat je hem recht aan kan kijken. En dan bij alles wat die leraar zegt, zo zeg. Echt waar? Serieus? Meen je nou? Zo, nou, daar sta ik van te kijken, zeg. Echt waar? En dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man. Dat is boeiend. Ik hang aan je lippen. Ga door. Zo, zeg. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Interessant. Boeiend. Hé, hey, hoe weet je dat allemaal? Boek? Waar ik boek? Hey! Nou, maar. Wij waren heel erg, jongen. Wij waren heel erg op de middelbare school. We hadden ook een leraar en die zei heel vaak, daar kon hij niks aan doen, maar die zei heel vaak, jongens, kunnen jullie. En dan zei hij dan, en dan zei ik, ah, en die jongen zei, dus, jongens, kunnen jullie, En er was ook een leraar, onze leraar was op een gegeven moment in slaap gevallen, had hem met kapels zo, zijn handen bij elkaar gebonden, en van die passers is zijn nek gestoken tot hij maar dood was, man. Ho, ho, ho. Ja, en dat kon in die tijd helemaal nog niet, hè? Nee, een leraar doodsteken in die tijd kwam je niet meer weg. Ik zou zeggen, als je in die tijd een leraar doodstak, dan waren er rapen gaar. Dat wil zeggen, de spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè? Geen echte rapen natuurlijk, hè? Snap je? Er zijn geen echte rapen die gaar waren, er zijn spreekwoordelijke rapen, hè? Dat is een uitdrukking, dat is een gezegde, dat is een manier om iets duidelijk te maken, dat is een zegswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je? Geen echte rapen die gaar waren, dat waren spreekwoordelijke rapen, die waren gaar, maar geen echte rapen natuurlijk niet. Spreekwoordelijke rapen, die wel, die waren gaar, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dacht jullie dat echte rapen waren? Tuurlijk waren dat geen echte rapen, want denk er toch eens nader, kan toch helemaal niet, man. Echte rapen die gaar zijn. Op zo'n moment, dat kan toch helemaal niet, man. Dus die vent die ligt daar dood te bloeden en denkt van. Hé, hey, rap. Kan toch niet, man? Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die zijn gaar. Luister. Ik wil alleen maar zeggen, als je zoiets flikte in die tijd, dan had je de poppen aan dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk. Nee. Poppen kunnen toch niet dansen, man? Die gaan ze wel laten dansen. Met een touwtje kunnen ze laten, maar als je ze wegflikt, dan gebeurt er niks. Die poppen die kunnen helemaal niet. Dat zijn spreekwoordelijke poppen. Dat is overdrachtelijk. Dat is allemaal niet echt figuurlijk. Ik bedoel, luister. Die rapen en die poppen is van hetzelfde laken een pak. Dat bedoel ik. Maar nee, dat is geen echt pak. Tuurlijk is dat geen echt pak. Een echt pak, nee, tuurlijk. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? Wie maakt er een pak van lakens? Wie? Wie?
3: Zou ik zeggen wie? De Ku Klux Klan.
2: Die wel. Maar luister, nee, die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren erbij gesleept. Met een spreekwoordelijke haren worden ze weg. Want dat kan niet, als we deze puntmuts af, dan kan je ze bevangen. Maar mensen, denk nou toch eens na. Mag ik even wat zeggen misschien? Dat is heel raar. Jullie denken dus, die vent die ligt er met 13 passen in zijn nek kapot te gaan. In zijn eigen bloed. Op dat moment denkt niemand... Zeg, dan ga je eens even wat rapen klaarmaken, hè? Hallo poppetjes, we zijn jullie al leuk aan het dansen. Hallo poppetjes. Ach, daar hebben we de Ku Klux Klan. Hallo gezellig. Kom erbij, punt met z'n bij de haren pakken. Dat kan toch niet, man.

dag, zo'n gevoel vandaag. Pas wel een klein beetje bij zo'n dag als vandaag. Ja, deze 1 oktober. Lefty Zennings. En de Black Stone Riders. En Willy, the Wandering Gypsy and Me. Bij Voor de Wekker Wakker. We kunnen er nog eentje doen? Ja, eentje.

0: sterven en cool, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker als laatste plaat. Op deze donderdag, hè, want we zijn vandaag 1 oktober. Dit was hem weer. Ik spreek je morgen weer. Veel plezier bij de andere programma's en geniet een beetje van vandaag. Want het is vandaag de dag van de koffie. Doei doei.
1: Het heeft geen zin meer. We stoppen ermee. Doei.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief btw. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie.
11: Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overlast in het Van Geun zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen, waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
0: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
13: Gewoon.

Zo, dat is even lekker wakker worden, toch? Ja. You better, you better, you bet. Je hoorde de Wall. We gingen terug naar 1981. Zo, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Wat hebben we vandaag? Zometeen gaan we Go Waalwijk bellen. En straks hebben we ook nog even Den Bolder met een nieuwe stem. Ja. Dus dat.

De nieuwe Jugel. Samen met ML Angel. And Moving to the Sun. Ja, ik ga Moving to the Sun trouwens. Ja, by the way, eigenlijk wel een toevallig plaatje. Aanstaande zondag ga ik even een paar dagen lekker op vakantie. We hebben wat verkeersinformatie voor je. Tussen Eindhoven en Utrecht bij de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 10 minuten vertraging. Dan tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. 5 minuten vertraging. Knooppunt Empel. Waardenburg 7 minuten vertraging. Houd daar even rekening mee. De temperatuur op dit moment 18 graden. En dat is lekker.

0: Sister Alan Clark en Hold On. Ja, als ik nu naar tv kijk, zie ik een compilatie van vorige, van afgelopen week in de Go Waalwijk. Op dit moment zijn de Vaandelzwaaiers aan de gang. En die hebben heel wat afgezwaaid, toch? Edwin Kleiboer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Ja, die hebben zeker heel wat afgezwaaid. En ook heel veel mensen hebben ervan mee kunnen genieten. Dus ja, dat was een zeer leuke activiteit die aanwezig was afgelopen zondag.
0: Ja, even terugblikken op afgelopen zondag. Het was in ieder geval de Go Waalwijkdag. Ja, alle verenigingen, of bijna alle verenigingen uit de gemeente Waalwijk waren daar aanwezig. Van vaandelzwaaiers tot voetbal, van goalbal naar pingpongen of tafeltennis, moet je tegenwoordig zeggen.
1: Ja.
0: Van bandjes op een podium tot dansgroepen, ja, noem maar op.
1: Alles was aanwezig. Ja, het was een schitterend gemileerd gezelschap van diverse organisaties die zich hebben kunnen laten zien aan de inwoners van Waalwijk. En inderdaad, het ging alle kanten op wat je kon zien. Dus je kon ergens op het ontmoetingsplein rustig een kopje koffie genieten van de mensen van de buurthuizen, van Contour de Tern, tot aan actief deelnemen aan rolstoel, voetbal, aan de scouting. En ja, dat hebben ook vele mensen gedaan, want het was erg druk in het centrum.
0: Oké, waar heb je zelf het meest van genoten?
1: Van de vele lachende gezichten die ik gezien heb. En de vele enthousiaste vrijwilligers die hun verenigingen hebben laten zien. En zelf, en ik zei het toen straks nog tegen een collega, het is zo jammer dat je op zo'n dag bezig bent en dat je niet alle optredens even echt hebt mee kunnen krijgen. Dus ik ben blij altijd met de filmpjes op Langstraat en onze eigen aftermovies om te zien wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is.
0: Ja, dan moet je beter leren delegeren.
1: Maar dat hebben we op zich heel goed gedaan. Maar Erik, het probleem is als je dan rondloopt, iedereen maakt een praatje. Je moet even iets aan de achterkant aan de hand. Ik denk dat je weet hoe het werkt.
0: Ja.
1: Dus optimaal genoten. En als we zien hoe ongelooflijk druk het was. De positieve reacties die we terugkrijgen van de deelnemers. Maar ook bijvoorbeeld van de horeca. Waar de terrassen vol zaten. En het was een fantastische dag. En ja, wat ik hoop is dat we uiteindelijk straks van de verenigingen terugkrijgen. Van, nou, we hebben ook nog weer een paar nieuwe mensen aan onze verenigingen of organisatie kunnen binden die we hebben ontmoet op het Go Waalwijk Festival. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
0: Nou ja, ik denk dat de verenigingen er sowieso allemaal wel blij mee zijn, want anders komen ze niet ieder jaar terug.
1: Nee, dat sowieso. En ieder jaar ook weer wat meer. Dus je zei straks heel veel, nou, er zijn nog heel veel verenigingen ook niet. Dus moet je nagaan. We zaten al tegen de 100 aan. Maar er zijn ook heel veel verenigingen die niet de tijd hadden of de vrijwilligers of de beschikking hadden om aanwezig te zijn. Dus hopelijk kunnen we volgend jaar weer verder doorgroeien.
0: Ja, heb je ook nog iets tegengekomen wat je nog niet kende?
1: Wat ik nog niet kende, nou, het dart voor mensen met een beperking. Dat ik denk, oh, wacht even. Tuurlijk, hè, dus alle mogelijkheden die er ook zijn voor mensen met een beperking. Hè, vaak denk je dan aan de eenvoudige dingen van, oh, ze kunnen rolstoelbasketballen. Maar als ik zag op het ontmoetingsplein hoeveel aanbod er is voor de diverse doelgroepen. Dat was voor mij toch iedere keer wel weer een hele mooie verrassing om te zien. En dat ook bijvoorbeeld een carnavalsvereniging er aanwezig is om iedereen alvast klaar te maken voor carnaval. Ja, dat zijn allemaal dingen dat daar kan ik ontzettend van genieten.
0: Oké, ja, dat is wel heel ver vooruit lopen, maar ja, het hoort er ook bij, hè?
1: Het hoort er ook bij. En dus dat maakt ook dat het festival heel breed is. Voor binnensport, buitensport, en binnen theater en muziek. Ja, en als ik dan al die kleine kinderen zie dansen en dat je weet, nou, daar is de toekomst. En dan hebben we volgens mij een fantastisch evenement neergezet. Hadden we een hele leuke uitzending met Langstraat FM. Live vanaf het festival, wat ook altijd een extra cachet geeft aan het geheel. Dat je ook veel mensen ziet kijken van, oh, zo werkt dus een radio-uitzending. Dus het totaalplaatje maakt voor mij dat als Go Waalwijk volgens mij iets moois neer hebben gezet.
0: Oké. Volgend jaar weer?
1: Volgend jaar gaan we het zeker weer doen.
0: Helemaal goed. En dan wordt het, dan wordt het nog groter.
1: Laten we het hopen. In ieder geval net zo gezellig als dit jaar. En als ons weer zo gezind is, dan kan het alleen maar weer een fantastische editie worden.
0: Ja, daar ga ik niks over zeggen, want dat is al jaren al een stuk lekker weer.
1: We hebben al 6 jaar op een rij geluk. Dus de 7e zal dan ook wel zijn. Daar gaan we maar vanuit.
0: Ja, dat is ook weer zo. Dan even terug naar de realiteit. Wat is er deze week allemaal te doen?
1: Nou, deze week sowieso geniet even van alle sport en theater wat allemaal weer op gang is gebracht. Ik weet bijvoorbeeld voor mensen die luisteren en nieuw zijn in Waspik, dat komende zaterdag in het schooltje er vanuit het platform Waspik een kennismakingsdag is voor alle nieuwe inwoners in Waspik. Wat ik erg leuk vind om zo ook de nieuwe bewoners welkom te heten in de gemeente. Wat een mooi initiatief is uit het burgerinitiatief. En ja, geniet vooral van de sport, want volgens mij hebben we nog een fantastisch weekend. Dus ga vooral bij onze verenigingen kijken. En hou onze activiteitenkalender in de gaten. Die komt komende week weer uit voor deze maand. Dus ja, van alles weer te doen.
0: Edwin, dankjewel. Tot volgende week.
1: Oké, Erik, bedankt. Hoi, hoi.

Get out of my dream, get into my car, you're the Billy Ocean. En in Tennessee is een doodstraf een beetje mislukt. Christa Pike bleek na twee dodelijke spuiten nog gewoon levend naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Ja. Ze hebben het in ieder geval uitgesteld. Ze gaan even kijken wat er fout is geweest. En dan gaan ze het waarschijnlijk wel weer een keer opnieuw proberen. Maar goed, je zal dan maar liggen en denken van nu is het einde. En ja, en dan denk je van ja, het moet nog even. Het mag nog even. Dus dat.

op gevoel. Jij toch ook? Nu tijd voor de dijk. Langstraat FM. En binnen zonder kloppen. Nee, het staat altijd wel netjes als je ergens naar binnen gaat... waar mensen zitten die niet weten dat jij binnen gaat komen... moet je wel even kloppen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De overlast in het Van Geun zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ja, daar stond een zangeresje, hoor. Anne-Marie, helaas, is overleden. Ze deden samen met Per Gessler. Zij vormden het duo Roxette. Je hoorde Joyride. Ja, dat fluitje, dat kun je alleen als je vroeger korstjes hebt gegeten. Toch? Tijd voor Direct.

0: Ahoy volgens mij. Of Ziggo Dome, ik weet niet. In ieder geval, ik mag erbij zijn. Direct hoorde je. En my friend. En van Direct gaan we naar Waspik, naar Den Bolder. Want daar zit Barbara niet voor ons klaar. Maar daar zit tegenwoordig Hester voor ons klaar. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, jij mag het voortaan doen, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja, zeker. Ik ben sinds een halfjaartje werkzaam bij Den Bolder. En ik mag het stokje overnemen van Barbara.
0: Oké, daar heeft ze wel heel lang over na moeten denken dan.
1: Ja, dat heeft een half jaar geduurd.
0: Ja,
1: Maar nu vandaag is het zover.
0: Oké. Hester, wat is er deze week te doen allemaal in Den Bolder? Tot volgende week.
1: Ja, dit weekend is het nog erg rustig. Het is een beetje stilte voor de storm. Mm-hmm. Maar vanaf volgende week dan gaat het echte theaterseizoen van start. Dan hebben we allemaal leuke activiteiten. En om te beginnen hebben wij volgende week donderdag weer Spelletjescafé. Dat doen we één keer in de maand. En dan kunnen mensen lekker langskomen bij ons met een spelletje. En dan kunnen ze in ons café gezellig spelletjes met elkaar spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hebben we op donderdag. En dan gaan we eigenlijk vrijdag gelijk door naar een andere sociale activiteit, namelijk de puzzeluitleen. Dat hebben we ook sinds een tijdje. En ons café wordt dan helemaal omgebouwd tot grote puzzelcollectie, waar mensen eigenlijk langs kunnen komen om of samen te puzzelen of om een puzzel te lenen. En 's avonds dan gaan we het hier wat donkerder en spannender maken. Want dan hebben we hier alles kids, de Halloween party.
0: Oh, gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar de Hello Kids, wat staat daar allemaal te gebeuren?
1: Nou, het is een alles kids feest voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. En we beginnen altijd met de onderbouw.
0: Mm-hmm.
1: En die kunnen dan bij ons langskomen. De hele zaal wordt versierd in de Halloween-sferen. En er zijn ook live acteurs aanwezig. Die de kinderen niet al te bang maken natuurlijk, maar wel een beetje de Halloween-sferen proberen over te brengen op de kinderen.
0: Oké, en Fred zet jullie dan bij de deur neer?
1: Ja, dat is wel het beste, denk ik. Als we de kinderen echt willen laten schrikken, moeten we Fred aan de deur zetten.
0: Ja, nee, grapje.
1: Nee. Maar dat wordt heel leuk en het wordt ook een beetje een soort spookhuis wordt er gemaakt in de grote zaal. Waar kinderen dus doorheen kunnen lopen met natuurlijk spannende muziek. Maar het moet natuurlijk ook vooral heel gezellig en leuk blijven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat hebben we volgende week vrijdagavond op de planning. Dus eerst voor de onderbouw en dan voor de bovenbouw.
0: En dan moeten ze kaartjes verkopen of kunnen ze zo naar de deur komen?
1: Nee, het is kaartverkoop van €5. En bij die €5 zit inclusief ranja en ook wat lekkers. Het is ook mogelijk om aan de deur een kaartje te kopen. Dus als je nog niet online een ticket hebt gekocht, kan je ook gewoon bij ons binnenwandelen.
0: Oké. Nou, dat gaat helemaal goed komen dan.
1: Ja.
0: Dan spreek ik je volgende week. Niet over 2 weken, wel weer. Volgende week zit hier iemand anders, maar dat gaat ook wel goed komen.
1: Nou, helemaal goed. Dan spreek ik jullie over 2 weken weer.
0: Nee, volgende week. Dan zit hier iemand anders. Die ga je ook bellen.
1: Oh, zo. Ja. Oh, nou, helemaal goed.
0: Maar dat is lang niet zo gezellig als bij mij, hoor. Nee,
1: ik kijk er naar uit.
0: Is goed. Dankjewel.

Zometeen het landelijke nieuws. We zullen eens even kijken wat daar allemaal weer aan de hand is. Maar voordat het zover is, hebben we hier nog een verjaardag voor je klaarstaan. Van een hele leuke jonge dame. Het is een Nederlandse, maar tegenwoordig woont ze op een heel klein eilandje. Ja, er is voor Noorwegen, Zweden of Finland, dat durf ik niet meer zeker.

0: Te zeggen, maar als ze naar Nederland komt, is ze meer dan een dag of bijna een dag onderweg vliegen en varen.
1: Info en hits.
0: Ja, over wie hebben we het dan? Ja, ze wordt vandaag 46 jaar. Kim Lian van der Meij.
2: Zit vol verwachting in het nachtsatijn.

ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het wel een hele leuke tante, hoor. Kim Lian van der Meij. En ze wil dansen in het moeras. Ja, acteren kan ze, presenteren, zingen kan ze ook nog. En er ook nog leuk uitzien. In ieder geval, ze is jarig vandaag, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet zeggen dat ze 46 wordt. Op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn we bij je terug. Maar voordat het zover is, Madonna.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Pakistan heeft opnieuw twee provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
9: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ah. Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
14: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

Angel of Harlem. De temperatuur op dit moment 18 graden in de Langstraat. En er staat een druppeltje bij. En als ik zo eens naar buiten kijk, dan begint het zonnetje er eigenlijk wat door te komen. Maar goed, de komende week, tot zullen we maar zeggen, volgende week woensdag, blijven we rond de 20 graden. Oh, wat heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Angel of Harlem hoorde je van U2. Verkeersinformatie. Het is rustig op de Brabantse wegen qua files en qua flitsers. Maar hou er rekening mee dat dit weekende gezellig gaat worden op de A59. Dus houd het in de gaten. Dan gaat het vanzelf goed komen. Tijd voor DJ Goa. En Michiko. Ik

Het duurt 1 minuut 56. DJ Goya. Ja, in de jaren 60 en 70 waren ze ook heel kort. Toen begonnen ze weer wat langer te worden. Zelfs in de jaren 80 in plaats van bijna 7 minuten. Hoe heette ze ook alweer? Noodweer in de disco. Ja, die. Die duurde bijna 7 minuten. Ja, hoe is nog een singeltje uitgekomen? Maar goed. Cahiel. Samen met Nicky Bell. Nu op Langstraat FM. En Tripping on You. Deze duurt 2:48.

Paradise in Distress. Nee, ik vond het vroeger een verschrikkelijke plaat. Ja, eigenlijk is hij best wel heel erg vrolijk en heel erg leuk. Maar ik vind hem absoluut in ieder geval niet bij de Golden Earring passen. Maar ja, dat zal wel meer aan mij liggen, toch? Ja,

Ja, zo'n blije huppendeuntje zullen we het maar noemen, toch? Ja, The Purple Disco Machine. Met klanken uit de jaren 80 in een nieuw jasje. The Beat of Your Heart. Info.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De overlast in het Van Geun Zwempark en het plein in Vlijmen begint af te nemen. Dat concludeert het college van Heusden in een raadsinformatiebrief. In juni zijn er maatregelen genomen om de overlast op deze plekken tegen te gaan. Het is sindsdien rustiger geworden en het aantal meldingen van jeugdoverlast zijn gedaald. Toch blijven fietsers, scooterrijders en fatbikers hinderlijk. Ook zullen signalen over mogelijke drugshandel worden aangepakt. Boele Metaalbewerking in Nieuwkuik is failliet verklaard. Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank van Den Bosch. Boele Metaalbewerking was 107 jaar lang actief in Nieuwkuik en was een echt familiebedrijf. Het is de tweede keer in korte tijd dat een metaalbewerkingsbedrijf uit Nieuwkuik failliet gaat. Vorige week ging Mommersteeg Metaalbewerking ook failliet. De Waalwijksfabriek van System Air gaat aan het eind van dit jaar sluiten. Dat blijkt uit een persbericht. Het internationale bedrijf dat handelt in ventilatoren gaat de productie verder zetten in andere vestingen in Europa. System Air Nederland kwam mede voort uit het Waalwijkse bedrijf Holland Heating. Door de sluiting komen 70 medewerkers zonder baan te zitten. Op dinsdag 27 oktober mag RKC aantreden voor de allereerste ronde van de KNVB-beker. De Waalwijkers nemen het dan op in een uitwedstrijd tegen BVV Barendrecht. De ploeg uit Zuid-Holland staat momenteel zevende in de tweede divisie. Op papier een tegenstander waar RKC van moet winnen. Al verloor RKC 4 jaar geleden ook al in de eerste ronde van een amateurclub. Toen verloor het van de Treffers. De wedstrijd tegen Barendrecht is dinsdagavond om 8 uur. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Zometeen de flitsguy van deze week. 18 graden op dit moment in de Langstraat. En het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Jordan Dell Hall en John Oates. En een rich girl. Ja. Nou, iedereen is op zoek trouwens naar mannen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Nee.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Nick Schilder en Brian.

0: Ja, is hij lekker of is hij lekker? Muziek die totaal niet bij hem past, maar hij is lekker, toch? Ja. De eerste plaats eigenlijk van de heren waar ik een beetje enthousiast op ben. Inmiddels 8:08. We mogen zo weer naar de boterham. Maar voordat het zover is, gaan we even naar wat cabaret luisteren. Erik van Sauer. En die heeft het over oorlog.
1: Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits.
2: Langstraat. Blijf eens even met die kutwegen daar in België. En we hebben allemaal toch wel eens in België gereden? Oké, visualiseer even. Je rijdt nu vanuit België naar Nederland toe. En je kunt geen gesprek voeren met elkaar. En want je kunt elkaar niet verstaan. Het is... En je rijdt Nederland binnen, dus... En want het zijn onze wegen, die zijn glad, strak, lang, vol, prachtig. Heb je ooit wel eens bij ons op de snelweg, midden op de weg, een groot gat gezien? Nee, natuurlijk niet. En want het wordt meteen gerepareerd. Of nou ja, meteen. 'S Nachts doen ze dat. Als ik naar huis rijd, altijd. En ik dacht op 3 keer in de week, sta ik snel van mijn eigen belastinggeld te genieten. En maar dat is niet erg, ik ben er trots op, oprecht, ik ben er trots op. Ik denk van, wat moesten wij in 1 keer met de euro? He, al die grote landen die propten in 1 keer, zup, zo, in 1 keer, zonder met z'n allen zo, wat gaat er gebeuren? Hoppakee, en dat is de euro. Ja, nee, dat is goed voor de export. Welke export? De export van mijn geld uit mijn zak. En dit is toch niet alleen mijn verhaal? En hoe vaak sta je niet per week in de supermarkt? Oh, wacht, ik ben er nu toch bezig ben. En mijn supermarkt. Mijn supermarkt, we hebben 10 kassa's. 10. Zijn dit nou 10, dat is veel? Ja, 10, ja. En er zijn er altijd maar 2 open. 2? Ja, 2. En er staat wel een bordje van, hey, er staan er meer dan 4 klanten in de rij. Bel even, want dan doen we nog een kassa open. Wie moet ik bellen? Wie? En dan laat je voor lul staan met je boodschappen daar. En dan sta je er, en ben je aan de beurt en heb je 1 tasje boodschappen. 40 euro. 40. En dat je tegen de kassière zegt van, hey, luister, het karretje hoef ik niet bij te hebben. En dan loop je met je dure boodschappen naar buiten, staat er ook nog zo'n dakloze, zo'n zwerver. Met zo'n dakloze krantje. En die wil ook nog wat geld van jou hebben. En ik denk, hey, sorry, niet erop, maar wat moet jij nou van mij? En ga solliciteren binnen. En ze hebben werk start bij de kassas. Nee, wacht even. En dan meteen denk je van, wacht eventjes, waarom praat ik zo tegen deze man, mijn landgenoot? Nee, ik zie, ze krijgen er nog voor elkaar ook al die grote kutlanden. En ze zijn met kloven bezig, kloven aan het creëren in ons land. Ze zijn met een soort verdeel- en heerspolitiek bezig. Ik ben zo trots op ons, echt trots, dat wij nee hebben gezegd tegen de Europese grondwet. En ik hoop dat we onze poot stijf houden, dat ze dat één Europa in een hol kunnen steken. Want laten we nooit vergeten dat wij in Nederland, dat hele kleine landje, wij worden maar om 1 reden geduld in de EU. En dat is omdat we al die miljarden gaten in de begroting van al die andere kutlanden lopen te dichten. En wij in Nederland, wij zijn het kleine broertje. En dat elke keer zo heel trots met zijn volle spapel eraan komt lopen. En want we willen er ook bij horen. En dan krijgen we een aai over onze bol en pakken ze zo de spapel af. En dan is het roodpatzuurd! Heb je wel eens afgevraagd waarom wij in ons land, op de middelbare school, en ik heb begrepen ook al op sommige lagere scholen, dat wij de Duitse en de Franse taal moeten leren praten. Waarom? Frans en Duits? Waar op de wereld praat je dat? Chinees kan ik me voorstellen. Arabisch kan ik me voorstellen. Maar de Frans en de Duitse taal? Ik weet wel waarom wij dat moeten leren praten. Dat is, als ze ons bezet hebben, dan kunnen ze in hun eigen taal ons bevelen geven. Dat is het. Waar ons land op dit moment aan toe is, oorlog. En dat is niet leuk, want er gaan mensen dood. Maar het zou zo goed zijn. En dat we kunnen laten zien, we zijn 1 volk. En als we met z'n allen in die loopgraven zitten, het maakt niet uit of jij een kippeltje draagt, of een losdeeljasje, of een baardje. En we slaan de handen ineen, we laten zien, we zijn 1 volk. En we slepen elkaar door de hongerwinter heen. En wat van het overtollige vet kwijtraken. En ik wil die koppen van die Fransen wel eens zien, als we daar met onze tanks overheen rijden. Ik denk niet dat dat dan nog ran uitkomt, vind jij wel? Nou, ik denk het niet. We zijn 1 volk. Ze hebben laatst op mijn...
1: Erik Dankers.

Ja, Kensington, inmiddels alweer een tijdje met een nieuwe zanger. Maar veel qua stemverschil hoor je eigenlijk niet. En dat was bij Direct wel meer, maar... Ja, van de ene kant had ik zoiets van, ja, iets totaal anders. Maar de oude zanger, die is eigenlijk niet te evenaren. Daar zit weer een ruwe randje omheen, toch? Ja. Stevie Wonder. Ja, die man loopt ook al mee vanaf de 60e jaren. In 2000 maakte hij een nummer samen met Blue.

Ja, het is juist ook bekend geworden dat het EK wielrennen naar Brabant komt op de weg in 2028. Vanwege het bestaan van de Wielerunie 100 jaar. Ja. De wegwedstrijd gaat tussen Tilburg en Breda. En ja, wie weet doen ze Waalwijk ook nog even aan. Of de hele Langstraat.

gingen terug naar 1993. Ja, begin van de illegale cd-tijd. Oh, mocht niet, nee. Maar er werd wel veelvuldig gebruik van gemaakt. MTV Eurochart, Chartbusters, dat allemaal. Goed, Hathaway, wij gaan op naar de boterham. Want ja, zover is het inmiddels weer. Vanmiddag Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. Ik ben er morgen vroeg weer voor zometeen smakelijk eten. En we gaan eruit met UB40 samen met Chrissy Hynde.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ah!
10: Oeh, gaat het?
9: Dan moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
15: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
16: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De scooterrijder die dinsdag in Sprangkapelle betrokken raakte bij een ongeluk is overleden. Het ongeluk vond in de avond plaats aan de Kievit. De scooterrijder klapte vol op de zijkant van een auto. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op de plaats van het ongeval is de 20-jarige jongen herdacht met vuurwerk, bloemen en kaarsen. Voetbalclub VV Desk gaat haar alcoholbeleid aanscherpen. Het nieuwe alcoholbeleid is bij de club direct van kracht. Het is vanaf nu verboden om alcohol te drinken langs het veld, om alcohol mee te nemen naar de club en om alcohol te drinken in de kleedkamer. De maatregelen zijn het gevolg van een aangescherpt beleid van de KNVB. Bij een overtreding zal Desk gestraft worden. De politie Waalwijk heeft een jongen aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij meerdere auto-inbraken. De aanhouding volgde kort na een melding van een auto-inbraak aan de Grote Straat, waar twee personen bij betrokken waren. Agenten zagen iemand op de vlucht slaan en sloegen hem direct in de boeien. De afgelopen dagen zijn er in Waalwijk meerdere auto-inbraken geweest. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet.
13: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
10: Gewoon lekker lang luisteren.
14: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De scooterrijder die dinsdag in Spankapelle betrokken raakte bij een ongeluk is overleden. Het ongeluk vond in de avond plaats aan de Kievit. De scooterrijder klapte vol op de zijkant van een auto. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op de plaats van het ongeval is de 20-jarige jongen herdacht met vuurwerk, bloemen en kaarsen. Voetbalclub VV Desk gaat haar alcoholbeleid aanscherpen. Het nieuwe alcoholbeleid is bij de club direct van kracht. Het is vanaf nu verboden om alcohol te drinken langs het veld, om alcohol mee te nemen naar de club en om alcohol te drinken in de kleedkamer. De maatregelen zijn het gevolg van een aangescherpt beleid van de KNVB. Bij een overtreding zal Desk gestraft worden. De politie Waalwijk heeft een jongen aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij meerdere auto-inbraken. De aanhouding volgde kort na een melding van een auto-inbraak aan de Grote Straat, waar twee personen bij betrokken waren. Agenten zagen iemand op de vlucht slaan en sloegen hem direct in de boeien. De afgelopen dagen zijn er in Waalwijk meerdere auto-inbraken geweest. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Goed zo.
17: Langstraat FM.
12: beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

het einde van de jaren 80 deze hit en dit waren. Narada Michaelwolde en Divine Emotions. Die andere hit was Gimme Gimme Gimme. Misschien kan je er wel herinneren. Dat was een liedje van Narada Michaelwolde in de jaren 80. De middagmix van donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. De studio is weer op scherp gezet. Alles staat weer aan. Het beeld, het geluid. Alles is weer present voor je. En de middagmix kan weer starten voor deze donderdag. En je weet het. Ideeën voor de playlist, andere dingen te melden in deze radioshow. Laat het mij maar weten via de e-mail. middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp van de studio. De studio van Langstad FM. En dat is 06 21 21 3210. Meekijken in deze radiostudio. Kijk hoe de prijs wordt ingestart. Dat kan. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte I en Roosendaal met twee O's en N's. www.rijnroosendaal.nl. En dan even klikken op de tab Rijn Live, dan heb je de beeld er ook bij. Dat kan gewoon, hè. Voor de rest hebben we vandaag weer het goud van Oud-Raan, de hits van nu. Het origineel in de cover, Sien van de Kamer, het regionieuws, weer en verkeer. En natuurlijk de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl of via de WhatsApp. Terug te vinden in de top 40 en flitsende 50. Deze single van Cat's Eye heet Animal.

Guy is een goede discjockey. Hij kan goed zingen, speelde nog in een band. En kortom, een hele universele man wat dat betreft. En je hoorde hem in dit liedje. En toen heeft Stad en Land in 2021 had hij er een bescheiden hitje mee. Geen grote hit geweest, maar wel bijgebleven. Je hoorde het hier in de middagmix. Vanuit het jaar 2021 weer terug naar het jaar 2010 met John Mayer en Taylor Swift. Hal van mijn hart is terug in de middagmix.

Misschien gaat het wel over Kylie Minogue het werk. Je weet het niet. Accent en Kylie, 2025 voor de hit. Johan terug hier in deze aflevering van de Middagmix. En je vraagt aan je favoriete platen op 06 21 21 22 10 of mail het door via middagmix@langstalmedia.nl.

0: Oké, we draaien regelmatig door het hip hop en dance en disco. Dit is dan weer een stukje rocken. Richard Marx, Satisfied. De kern van die klassieker. Right here waiting for you. Het is er even wat anders, hè? Bijna 14:30 geworden, de hoogste tijd voor het regio nieuws met Siem van der Kaan.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. De scooterrijder die dinsdag in Sprangkapelle betrokken raakte bij een ongeluk is overleden. Het ongeluk vond in de avond plaats aan de Kievit. De scooterrijder klapte vol op de zijkant van een auto. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op de plaats van het ongeval is de 20-jarige jongen herdacht met vuurwerk, bloemen en kaarsen. Voetbalclub VV Desk gaat haar alcoholbeleid aanscherpen. Het nieuwe alcoholbeleid is bij de club direct van kracht. Het is vanaf nu verboden om alcohol te drinken langs het veld, om alcohol mee te nemen naar de club en om alcohol te drinken in de kleedkamer. De maatregelen zijn het gevolg van een aangescherpt beleid van de KNVB. Bij een overtreding zal Desk gestraft worden. De politie Waalwijk heeft een jongen aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij meerdere auto-inbraken. De aanhouding volgde kort na een melding van een auto-inbraak aan de Grote Straat, waar twee personen bij betrokken waren. Agenten zagen iemand op de vlucht slaan en sloegen hem direct in de boeien. De afgelopen dagen zijn er in Waalwijk meerdere auto-inbraken geweest. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. In het binnenland heeft de bevolking de overhand en lokaal valt er een bui. In het westen breekt de zon wat vaker door en blijft het droog. Verder is het vrij warm met zo'n 20 graden. Vanavond breiden brede opklaringen zich verder over het land uit. In het oosten is het eerst nog bewolkt, maar ook hier klaart het vannacht op. Regionaal ontstaat nevel of mist bij zo'n 10 graden. Morgen is nevelig, daarna veel zon en stapelwolken. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dan de verkeersinformatie. 22 files in Nederland, 69 kilometer totaal. En dit zijn de knelpuntjes in onze regio. Valt er nog wel mee. De A2 Utrecht, het is het Hoogenbosch tussen knopen Deveningen en Beest. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 7 minuutjes. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer. Er staat 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En als laatste de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer komt door een kapotte vrachtauto. Op de rechter rijstrook, die is dicht. Er staan zo'n 8 kilometer file, de vertraging 7 minuutjes. Tot zover weer de verkeer. Jouw middagmix met de hits van nu. Keo en Max Macron en Take Me Back.

0: duidelijke relatie. En vandaag hebben we het zelf even zonder, maar als je het zelf ook kan verzinnen, dan als luisteraar natuurlijk, dan mag dat melden. Doe dat even. Doe even een mailtje naar middagmix@langsdanmedia.nl of heb het even door op 06 21 21 32. Vandaag weer een serieuze remake. En voor zowel te zien als de cover gaan we terug naar 1976, die hete zomer. Toen onder andere in dit praten Randy Crawford. Nou nee, stond niet in dit praten. Zal ik het daar nog even uitleggen? Randy Crawford, I've Never Been To Me. Een van die singles die in een cover populairder werd dan het origineel van Randy Crawford's schreef nummer. I've Never Been To Me. Hij is overgedaan door Charlene, I've Never Been To Me. En dat was ook hetzelfde jaar. Eigenlijk bracht Randy Crawford eruit en kort daarna kwam Charlene. En dat werd wel een top 40-hitje. Heeft zelfs nog een paar weken in de top 40 gestaan, deze single. 4 weken in de top 40, 8 weken in de top 40, het piekte op nummer 4. Het origineel heeft er eigenlijk niet in gestaan. Tussen de auteur en ook origineel, eigenlijk. Hoe dan ook, of het terecht is, mag je zelf bepalen. Vind je leuker het origineel van Randy Crawford, I've Never Been To Me, uit 1976. Of vind je de cover van Charlene een betere? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: enige top 40 hit voor Charlene. 1976. Naar het origineel van Randy Crawford. En die haalde geen top 40 hit mee, maar het is al terug te vinden op het album Everything Must Change uit 1976 van Randy Crawford. Het origineel de koffer. Goede ideeën ervoor hebben. Laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het gewoon kwijt via de WhatsApp 06-21-21-32-10. Of even mailen middagmix@langstadmedia.nl. De Flitsende 50. We zenden hem uit elke zaterdag en zondag van 2 tot 5. De actuele hits. Je kunt stemmen op deze lijst in het werk als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Nick Schilder.

Nick Schilder en Brian V en Smile. Eens kijken wat het gaat doen de komende weken in de hitlijstjes. Aankomende zaterdag zal die doorstromen in de flitsende 50. En ook in de top 40 zal die wel gaan doorstijgen, denk ik zo. Jouw middagmix, terug het jaar 2016 met The Weeknd. Na Feel It Coming met Daft Punk samen.

1995, Nancy Sound, Real McCoy en Come and Get Your Love. We zijn laatste geduid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Het is weer bijna 3 uur. Mooie liedjes duren nooit lang. Ik weet het, het is zo weer voorbij. Maar één troost, morgen zijn we er gewoon weer tussen 2 en 3. De Middagmix dan weer met het goud van oud, de hits van nu. En de zaken die je meldt via middagmix@lifestylemedia.nl of door app op 06-21-21-32-10. Ook dan kan je weer meekijken via www.rijnbozendal.nl als je het leuk vindt. Kan gewoon, we zijn multimediaal aanwezig via DHB, via internet, via beeld. Op allerlei manieren kan je volgen hier. Dus kom maar met je suggesties, wat je wil horen. En anders wil het hier gewoon weer zelf in, hè. Zometeen een puurtjes non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam weer met Van Zessen klaar. Even maak je dan weer met de nodige leuke liedjes. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix tussen 2 en 3. De laatste, de SOS Band en Just The Way You Like It. Tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Erwin Veenstra met het Radio Nieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging. En ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
18: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
19: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De scooterrijder die dinsdag in Sprangkapelle betrokken raakte bij een ongeluk is overleden. Het ongeluk vond in de avond plaats aan de Kievit. De scooterrijder klapte vol op de zijkant van een auto. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op de plaats van het ongeval is de 20-jarige jongen herdacht met vuurwerk, bloemen en kaarsen. Voetbalclub VV Desk gaat haar alcoholbeleid aanscherpen. Het nieuwe alcoholbeleid is bij de club direct van kracht. Het is vanaf nu verboden om alcohol te drinken langs het veld, om alcohol mee te nemen naar de club en om alcohol te drinken in de kleedkamer. De maatregelen zijn het gevolg van een aangescherpt beleid van de KNVB. Bij een overtreding zal Desk gestraft worden. De politie Waalwijk heeft een jongen aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij meerdere auto-inbraken. De aanhouding volgde kort na een melding van een auto-inbraak aan de Grote Straat, waar twee personen bij betrokken waren. Agenten zagen iemand op de vlucht slaan en sloegen hem direct in de boeien. De afgelopen dagen zijn er in Waalwijk meerdere auto-inbraken geweest. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen. Want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ah. Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoutnodig.nl.
17: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
18: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De scooterrijder die dinsdag in Sprangkapelle betrokken raakte bij een ongeluk is overleden. Het ongeluk vond in de avond plaats aan de Kievit. De scooterrijder klapte vol op de zijkant van een auto. Hij werd gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op de plaats van het ongeval is de 20-jarige jongen herdacht met vuurwerk, bloemen en kaarsen. Voetbalclub VV Desk gaat haar alcoholbeleid aanscherpen. Het nieuwe alcoholbeleid is bij de club direct van kracht. Het is vanaf nu verboden om alcohol te drinken langs het veld, om alcohol mee te nemen naar de club en om alcohol te drinken in de kleedkamer. De maatregelen zijn het gevolg van een aangescherpt beleid van de KNVB. Bij een overtreding zal Desk gestraft worden. De politie Waalwijk heeft een jongen aangehouden die wordt verdacht betrokken te zijn bij meerdere auto-inbraken. De aanhouding volgde kort na een melding van een auto-inbraak aan de Grote Straat, waar twee personen bij betrokken waren. Agenten zagen iemand op de vlucht slaan en sloegen hem direct in de boeien. De afgelopen dagen zijn er in Waalwijk meerdere auto-inbraken geweest. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Rene Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Nou, geweldig zeg. God, ben ik me nog een partaan blaar mee dat u dit even komt vertellen.
1: Iedere maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Van 6 klaar met Anton Nachtzaam op Langstraat FM.

volgens mij zat er nog een beetje, zat er nog het een en het ander dwars. Want het, ja, hij startte nou niet, om te zeggen. Oh, kan gebeuren. En die zegt een hele goede morgen, goedemiddag. Ben gelijk helemaal van mijn apropos af, jongens. Het is 5:10, My Sharona, de nek. Daar trapten we deze uitzending van Zessen Klaar op de 1e oktober van het jaar 2026 mee af. Even landen terug op aarde. Ik zeg prima goedemiddag. Tot 6 uur hebben we weer de flitsschijf, de speciale aanbieding. Het weer, de nieuwsupdate met Siem van der K. En voor de rest alleen maar de lekkerste muziek, jongens. Strak is de Tremolo's. Tracy Ullman. Maar eerst spiksplinternieuwe muziek. Kwam afgelopen vrijdag uit. Dit is nieuwe muziek van de band The Angelus. And why won't you do that to me?

Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Op Langstraat FM.

En nu zijn ze de tekst kwijt. Ja. De Tremolo's, 1968. 15 weken in de hitparade en ze pieken destijds op nummer 3. 17 voorbij 17, Langstraat FM 1057-1068. En uiteraard via DHB Plus 6C en 8A en langstraatmedia.nl. Wil je meegluren? Dan kan dat via antonnachtzaam.nl/studio626. Tijd dat we een blik op de weg gaan werken. 117 kilometer aaneengesloten blik. Onder andere op de A15. Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel. 3 kilometer. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder is er door een ongeluk op de A16. 3 kilometer file. De weg is inmiddels weer vrij. Diezelfde A16 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer file. A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. 8 kilometer. Tussen afrit Sint-Michiels-Gestel en Kerkdriel nog een keer 7 kilometer. En tussen de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank is het dicht voor zware vrachtwagens. Levert het file op van 4 kilometer file. Dan tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen zijn er veiligheidsmaatregelen voor zware vrachtwagens. Verbod van vrachtverkeer en autobussen. Lijnbussen zijn wel toegestaan. Daartoe is er een file ontstaan van 9 kilometer al daar. Dan de A4 tussen de A50 tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. 9 kilometer A50. Os-Oost, knooppunt Bankhoef. 10 kilometer A50 knooppunt Valburg Gravenstein, 12 kilometer A58 tussen Best en Moergestel, 6 kilometer file A59 tussen Maden en Hoijpolder, 3 tussen afrit Dussen en knooppunt Hoijpolder, nog een keer 7 kilometer A73, Wiegen knooppunt Ewijk, 4 kilometer en dan de N277 tussen Maasbree en Kessel is door een ongeluk is hij dicht. En die blijft dicht tot een uur of 6 vanavond. Sterkte mocht je in de file staan. Wij proberen te begeleiden van je werk naar huis. Met lekkere muziek zoals deze van Tracy Ullman.

probeer maar stil te blijven staan, jongens, bij dit fijne streepje muziek, de flitschijf van deze week. Nick Schilder en Brian V. Waar die V voor staat, ik heb geen flauw idee. Tijd voor wat verstaanbare muziek, dat weten we dan wel. Dit is muziek van John Lyon en Brandende Liefde. Dat lijkt namelijk een film.

0: even met de vingers knippen. Echt zo'n plaat dat hem heel hoog meezingt. Ah, 1976, de Rubettes. Een plaats die je eigenlijk niet zo vaak op de radio hoort. Maar bij ons, Langstraat FM, hoor je hem uiteraard wel. Van zes klaar met blik op het nieuws uit de regio. Dit is Siem van de K.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Wat heeft Midpoint Brabant concreet gedaan voor de gemeente Waalwijk? De lokale fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Midpoint zorgt in Waalwijk voor regionale economische samenwerkingen. Volgens D66 zijn er echter nergens concrete doelstellingen of resultaten te vinden. De partij wil van het college weten of de resultaten getoetst worden en op welke manier. De gemeente Loon op Zand heeft 2 stukken grond aan de Sint-Joachimkerk in De Moor gekocht. De parochie heeft de gemeente de stukken grond zelf aangeboden. In totaal heeft de gemeente ongeveer €10.000 besteed aan de gronden. De parochie heeft daarbij wel de voorwaarde dat de gedenksteen van oorlogsslachtoffers en het Christusbeeld behouden blijven. Basisschool Het Kompas uit Nieuwkuik is de grote winnaar geworden van de textielrace. Een maand lang gingen zij met 9 andere scholen uit de Langstraat de strijd aan om zoveel mogelijk textiel een tweede leven te geven. Uiteindelijk heeft groep 6-7 van de basisschool de meeste punten behaald. Zij winnen nu als prijs een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Dit is het Langstraatweer. Vanmiddag komen er wolkenvelden voor, maar steeds vaker klaart het op vanuit het westen. Het wordt nog behoorlijk warm met 20 graden. Er staat weinig wind. Vanavond en vannacht breiden de opklaringen zich over de regio uit. Het koelt af naar 9 of 10 graden en regionaal kan mist ontstaan. Morgen krijgen we, na het oplossen van de mist, een mooie najaarsdag met veel zon en stapelwolken. Het wordt 20 graden. In het weekend krijgen we ook mooie dagen met overdag zon en 's ochtends vroeg kans op mist. Tot zover het Langstraatweer.
3: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat.

Wendy en Lisa. En de Sideshow. 1988. Deed het wat in de hitparade nacht aan? Nou, dat weet ik niet. Heb ik niet opgeschreven. Of niet zo belangrijk. Het is gewoon een lekkere plaat. Smakenketen, mocht je trouwens aan tafel zitten en je weet het, ben je nog onderweg van werk naar huis. Handen aan het stuur, ogen op de weg en je oren te luisteren leggen bij Langstraat FM. Dan komt het helemaal goed. Zometeen muziek uit Arnhem van Vitesse. Na de nieuwe Douwe Bob.

handen aan het stuur. Ogen op de weg en je radio op Langstraat FM. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam.

De band rond Herman van Boeien in het kader van Wat kan mij Herman juist boeien? Dat was Good Looking, 6:13. Zit het gaatje wel in het midden van de plaats? Als je hem aangeslingerd hoort, dan lijkt het net of het niet zo is. Maar het hoort helemaal bij de plaats. En die Konaar en die Experimentals, You Are Unique.

En ik wil in de speciale aanbieding van deze week hier op Langstraat FM 1057-1068, DHB Plus 6C en 8A, kortom, langstraatmedia.nl open. Er wordt geluisterd in een heel groot gebied, zelfs in de Achterhoek, in Zelhem. Dan zit te luisteren op de bank, heeft een beetje hoofdpijn, maar toch, als u buiten kijkt in zijn tuintje, zegt hij toch, it's a beautiful day. We draaien voor Milko Roodnat uit Zelhem in de Achterhoek. You too and the beautiful day om 9 voor 6 op Langstraat FM. The heart is a blue.

met The Walk of Life komen we weer een einde aan deze aflevering van 6 en klaar voor deze donderdag, de 1e oktober 2026. Zometeen na 6 non-stop muziek. Vanavond lekker dansbare muziek op de radio. En we zijn er uiteraard weer morgenmiddag tussen 5 en 6 voor een spiksplinternieuwe aflevering van 6 en klaar. Voor nu een hele fijne avond. Ga je naar het Nederlands zelf kijken. Vanavond we gaan duimen, jongens, of voor goed resultaat. Hè. Tot straks. Ja, tot straks. Voor de televisie wellicht. Tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: U kent

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van de marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Meer meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

ancient perfume. Every tear, every drop of the essence.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Dance Factory. We are here. 'Cause you were there.

Ik zeg een hele goede avond op deze donderdag. Het is weer even naar achter en je hebt het al gehoord. Een nieuwe aflevering van Dance Factory is aanstaande.

Hij duurt ruim 11 minuten en seconden. Got to give it up, Marvin Gaye. En we begonnen natuurlijk deze nieuwe aflevering van Dance Factory met Van McCoy en zijn Soul City Symphony. En we draaien uit 1975 van het gelijknamige album Disco Baby. En dit was dus nogmaals ook uit de 70s een prachtige plaat van Marvin Gaye. Got to give it up. Je luistert naar Disco Factory, Dance Factory bedoel ik. Oh, het zit er nog een beetje in gebakken. Op Langstraat FM 106.8. En als je in de regio Heusden zit, dan kun je luisteren naar FM 105.7. En luister je lekker via je soundbar of je mega speakerset thuis via de tv, kanaal 917 als je Ziggo klant bent. En zit je bij KPN, dan is het 1042. En tot slot natuurlijk ook nog eventjes de DAB Plus vanuit Waalwijk Heusden en ver daarbuiten. Kraakhelder en loopzuiver te ontvangen op DAB Plus. En dit is ook een klassiekertje uit het discotheken-tijdperk, toen elk dorpje en elke stad nog één of meerdere discotheken rijk was. Het is Work That Body. En we draaien hier ook de 12-inch van natuurlijk. René van der Meer tot 9 uur bij je. En wij zeggen met z'n allen Work That Body. Nou, er zitten er hier twee. Die doen dat gemiddeld 3 keer per week. Van de week staat ze zelfs om 7 uur al in de sportschool. Ja, het is echt ongekend. Dan kom ik er een keer uit om een plasje te doen. Ik zal het beschaafd houden. Maar dan ga ik weer heel, heel snel terug tussen de klamme lappen.

0: klassiekertje was dit. Volle dansvloeren vroeger in de discotheek in Nederland. Tana Gardner, volgens mij was het 79. Maar ik denk, ik zal je niet gaan vervelen met die jingle die ik daar altijd in hoor. Dat komt later nog wel. Work That Body dus. En we hebben tijden hebben wij een rap en hip-hop klassiek gedaan hier in het programma. Ik ben ermee gestopt omdat ik het wel leuk vind, maar ook weer niet zo heel erg goed vind passen in het programma. Zo af en toe komt er iets voorbij. En dit keer was het een suggestie van de man die je straks na 9 uur gaat beluisteren. Dion Vugs. En die kwam met een leuke plaat aan. En daar gaat hij nu even wat meer over vertellen.
1: Ja, daar vond hij zoveel over te vertellen. Maar ik was vanmorgen even aan het grasduin. Ik denk, hebben we nog een rap en hip-hop classic? Ik wist namelijk niet dat René de Meek stop was officieel.
0: Schandalig.
1: En toen kwam ik toch een leuke plaat. Ik denk, hé, daar is een leuke plaat voor bij René in het programma. Dus vandaar dit nummer eigenlijk. En ik vind het altijd leuk als Quincy Jones iets doet. Vaak gaat dat gepaard met heel veel andere artiesten.
0: Klopt.
1: En dat is nu weer zo bij deze plaat. Hij is sowieso gemixt door Mouse T.
0: Leuk.
1: Hoe is Mouse T? Quincy Jones, Coolio, Shaquille O'Neal. Leuk. Charlie Wilson natuurlijk van de Gap Band, Chaka Khan. Luke Creswell. Nou, nog een hele hoop namen. Maar hier staat onder, en dat is ook grappig. Jij draaide vorige week volgens mij, of de week daarvoor. Ja. The Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. En dan...
0: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, en dan op een gegeven moment hoor je allerlei namen voorbij komen. En ik had vroeger een bijnaam. En dat was Mr. Nits. En mijn vriend heette Cowboy. En we hadden dan ook nog die Yep Man. We hadden allemaal een... En die kwamen uit die plaat van The Wheels of Steel. Maar nu blijkt het Mr. X in de plaats van Mr. Nits te zijn. En Mel & Mel doet hier ook aan mee. Dus dat met betrekking tot de plaat die we gaan draaien.
0: Ik vind het geweldig. Maar zeg nog eens één keer Mr. Wat?
1: Mr. Nits. But this is Mr. X.
0: Dankjewel, Dion, voor deze prachtig mooie plaat. En die staat op dat album, hè, van Quincy Jones, hè? The Garden, hè? Ja, die moet ik toch hebben op LP, hoor. Als je dan er eentje hebt rondslingeren thuis, dan meld het maar even, hè. 06 21 21 32 10.

0: was van het album Quincy's Juke Joint. Stom. Met Mouse T en alle anderen die Dion net voor je oplepelde. Grote namen daarin dus. En ja, dit is wel kwaliteitsmuziek hoor. Dank voor deze fijne tip, Dion. Ja, hè? En Erik vond het ook leuk, hè?
1: Echt
0: ja.
1: Wel.
0: Ja, dik. En daar doen we het allemaal voor hier. Er komt van alles voorbij. De beste soul, funk en disco. Iedere donderdagavond hier op Langstraat FM. En natuurlijk op zaterdag in de herhaling. Hè?
2: Have no fear, have no fear, have no fear. René is here.
0: En we gaan weer even terug naar de 70s. En dat doen we met muziek van Earth, Wind & Fire. Ik weet dat vorige week hadden we er ook al twee. Eentje van Mr. D en eentje van mezelf. Maar Paul van Efferen luistert tegenwoordig ook elke week naar dit programma. Dus Paultje, voor jou deze. Uit 1977 dus. Serpentine Fire.

0: echt lekker, hè? Earth, Wind & Fire, 1977, Serpentine Fire. Als je net bij bent, je luistert naar Dance Factory op Langstraat FM. René van der Meer is hier bij je tot 9 uur. En straks tussen 9 en 10, Dion Vug, zoals je dat gaat.
1: Have no fear, have no fear. Get on down, cause the man is here. Have no fear, have no fear. Mr. René van der Meer. Have no fear, have no fear. Just get on up, just get on down. Have no fear, cause the man is here. The man is named René van der Meer. Do it now, do it. Just do it now, just do it. Do it now.
0: Gino Socio is hier speciaal voor jullie en ook een klassieker wederom. En zaterdagavond trouwens wordt dit programma herhaald, hè, voor degene die dat nog niet wisten. Op een ander tijdslot tussen 9 en 11 uur op de zaterdagavond. Aangevuld met het programma And the Beat Goes On. Met wisselende DJ's, zoals ook Dion Fuchs, maar ook Robbie Koster regelmatig te horen is hier op deze zender.

Ja, wat zeggen we dan? Excusez-moi. Het stond een beetje te hard hier. Dat gebeurt wel eens, hè? Dan zijn we zo euforisch over een bepaalde plaat en dan gaan die speakers wagenwijd open hier en dan gaat het een beetje rondzingen. Gino Socio, Try It Out. En wat hebben we toch een mooie week weer achter de rug, hè? Al dat fantastische, mooie zomerweer. De nazomer, zoals dat dan populair heet. Ik zat afgelopen week even lekker bij Beachwater Zuiderplas. In Den Bosch is dat. En dat is altijd heel gezellig. Daar kom je allerlei bekende mensen tegen. En we zaten lekker in het zonnetje. En iedereen had het over hetzelfde. Die dachten allemaal van, god, het lijkt wel of het juli, augustus is. Langstraat FM. Nou, en dan hoort daar natuurlijk maar één plaat bij. Eén soort muziek van Casey and the Sunshine Band. Dat kan nog lekker in deze periode. En hier zijn ze met een van hun eerste, I'm Your Boogeyman.

0: En ik vond zelf de afgelopen weken dat er wat meer muziek uit de 70's gedaan moest worden. Dat hebben we bij deze gedaan. En je hoort het, de LP. Wat is leuk, hè? Die loopt gewoon in elkaar over. We hebben nog een stukje Keep It Coming Love, maar dat gaan we niet doen. Maar we blijven wel in de 70's, 1979. Hier zijn de heren van Delegation. Put a little love on me.
1: It's 1979. It's Renee time.

0: ik weet nog toen we met Johan Kentin, oftewel Rob de Vaan, vroeger... toen bestond Radio Benelux al een tijdje, waar ik dit programma ook deed. Maar toen heette het Disco Factory nog. Dat dit een van de eerste, of misschien nee, de tweede explosieschijf was. Je weet wel, we kozen iedere week een single en dat was dan de explosieschijf. En dit was volgens mij toen we uitzonden vanaf het Hintermarijnde en ook voor het eerst 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ja, dat is echt zo. Voor die tijd was dat heel apart. En zeker natuurlijk als het een illegaal radiostation betrof. Om dan gewoon toch 7 dagen per week, 24 uur per dag uit te zenden. En ja, dat was Delegation. Put a little love on me.
1: We are here, 'cause you were there.

0: Ik sta te wachten tot ik de laatste plaat in mag starten voor deze uitzending. En hoor ik zo hoe dat klinkt. De Fat Larry's Band. We hebben hem lang geleden ooit eens gedraaid, maar ik dacht, het kan wel weer een keer.
1: Yeah.
0: Dat bedoel ik.
1: You wanna know.
0: Act like you know.
1: Act just like.
0: Je weet het, zaterdag worden wij herhaald. En ik wens je heel veel plezier zometeen na 9 met Dion Vrugs. Tot volgende week. Hier op Langstraat FM natuurlijk.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de

0: Sociale zekerheid, die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapar meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.
1: Goed zo. We are here, because you were there.
6: Dance Factory. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ladies and gentlemen, this is Mr. D. 12 minutes.

Ja, lekker zo zeg ik het tweede uur beginnen met Dan Hartman en The Temptations. Lekker zeg, het eerste uurtje René zit er alweer op. Het gaat weer snel op jouw disco donderdagavond. Maar we hebben nog lekker een uurtje te gaan, dus we gaan nog even door met heerlijke platen draaien. Er staat van alles nog aan te komen. Eric G is in de house, dames en heren. Eric G in de studio. Laat je horen, Erik, jawel. En René is ook nog gezellig in de studio.

Dance Factory, daar luister je naar. Daar ligt op zaterdagavond. Dat kan natuurlijk in de herhaling. En ik zeg altijd, zet gewoon lekker je tv aan. Zoek de app op. En luister lekker mee. René heeft altijd gelijk. Een dikke soundbar of zo'n speaker set. En dan vol gas erop. Dat deden we vroeger natuurlijk ook. Soul Funk Disco, daar luister je naar. Dus on with the program. Ja, en dit is ook een lekker, hè? Tijdje niet gedraaid in het programma. Ik draai vaak de live versie vanuit Daryl's House. Die heeft een heerlijk YouTube-kanaal. En dat is de moeite waard om op te zoeken. Heerlijke muzikanten. Goede muzikanten, moet ik zeggen, met heerlijke muziek. Maar dit was toen hij nog bevriend was met zijn vriendje. En dat is, wat zou ik zeggen? Die zijn een beetje uit elkaar gegroeid. En dat is altijd jammer, maar dat gebeurt in het leven. Daar weten wij alles van. Dus ik zeg gewoon, I can go for that. Ja, ze zitten hier allemaal elkaar aan te kijken in de studio. We weten allemaal waar we het over hebben, zeg ik. Zijn er nog leuke evenementen eigenlijk de komende weken hier? Disco-evenementen. We zullen eens gaan kijken in de partyagenda.

Daryl Hall en John Oates. Toen ze nog vriendjes waren van elkaar. Toen ze samen nog heel veel lekkere muziek maakten. Onder andere Sarah Smile. Dat vind ik toch wel een echte zo'n heerlijke 70er jaren klassieker vind ik dat. Ja, en deze draai ik speciaal voor René van der Meer. Die kwam ik vanmorgen ook tegen in zo'n playlist ergens. Ik denk, oh, wat is dit een goede plaats zeg. Zo'n lekker kort 70's, wat zeg ik, 79 plaatje zelfs. Jackie Moore, jawel. Speciaal voor René.

You got what it takes to make me smile. En speciaal voor René tot het einde gedraaid. Hij kijkt er ook heel enthousiast bij, dus graag gedaan, René. Ja, we hebben het gezellig in de studio. Maar eigenlijk is het een beetje een apart verhaal, want we draaien natuurlijk heel veel muziek, vooral voor onszelf. Nou, ik moest even goed luisteren. We draaien heel veel muziek vooral voor onszelf, omdat we ze echt leuk vinden. Maar jullie kunnen natuurlijk gewoon een plaatje aanvragen op 06-2121-3210. En dan draaien we ook jullie plaatjes graag. Dit is Hamilton Bohannon.

0: Hamilton Bohannon.
1: Het was niet één plaatje voor mij, maar twee. Want dit is ook wel een beetje.
0: Ja, twee plaatjes voor René van der Meer. Dat klopt, ja. Hij vindt deze ook erg leuk. De oude schoolleraar. Want dat was hij namelijk, Hamilton Bohannon. En hij kwam uit Newtown, Georgia. Hij stond bekend in de 70er jaren, vooral vroege 70er jaren, als toch wel een key figure in die soul, funk, disco tijd. Veel four-on-the-floor rhythms van deze Hamilton Bohannon, waar je lekker urenlang op kon dansen, en dat deden wij natuurlijk graag.

0: en is dat lekker of niet? Ja, we stonden er een beetje over te praten in de studio. Vroeger stond je dan in dit geval in de Galaxy bij. En dan kwam die solo en dan kwam dat gitaarriffje erin. En dan de bas van Dino die de hele dag op zijn Atario zit. Ja, en het is gewoon ook, en dat is vaak moeilijk te geloven, het is gewoon heerlijke Italo. Ja, dat heb je dan ook weer met dit soort platen.
1: Is het Italio?
0: Ja, uitzondering bevestigt de regel. En we hadden het er straks even over gehad, over de eventuele, wat zal ik zeggen, partyagenda, laten we hem zomaar even noemen.
2: En
0: we zijn eventjes op zoek geweest, dus nou, daar komt hij aan.
1: Ja, we hebben er best wel veel, dus we moeten even tempo maken. Er zijn twee evenementen die allebei leuk zijn op 10 oktober. En dat is We All Love the 80s, 90s en Zero's. En dat vindt plaats in Motel Nuland. In Nuland uiteraard. Dus 10 oktober, Motel Nuland. En volgens mij staat Gerard Ekdom daar te draaien. Ook op 10 oktober... 30, 40, 50 plus, zo moet ik het zeggen. Dat is... In de Kentering in Rosmalen. Dat doen ze voor de eerste keer daar. En de kaartverkoop gaat als een malle, heb ik me laten vertellen. Dus zorg dat je daar op tijd bij bent. We maken even een sprongetje naar 16 oktober. 40 Up in Willem II Concertzaal. Poppodium Willem II. Dat is dus ook een heel leuk feestje. 40 Up, dat draait al een tijdje mee. En dat is altijd volle bak. Dan moeten we even terug naar nu. 21 november onder de Moriaan. Oftewel het oude kasteel, dat kent natuurlijk iedereen. Dance Floor Classics. 21 november. 28 november, nog een leuk evenement. Back to the Disco, ook in de Kentering in Rosmalen. Die zijn lekker actief daar, die jongens. En dan hebben we iets nog volgend jaar. Dat is pas 12 maart 2027. Dan meert de discoboot aan in Den Bosch. En wel bij opstapplaats op de Empelse Dijk. Nou, dat is vlak bij jou, Dion, hè? Dus dan kun je lekker mee op het discobootje. Dus dat zijn er heel wat. En ja, dit zijn ook alle leuke disco, soul en funk evenementen die er de komende tijd in Den Bosch gehouden gaan worden.
0: Ja, dat is erg leuk om te horen, René. En ik zat even na te denken, want onder de Mondriaan, is dat de oude kasteel?
1: Onder de Moriaan, de Moriaan.
0: De Moriaan.
1: Dat is het oude kasteel, ja.
0: Ah, dat is de oude kasteel. Nou, dan heb ik goed nieuws, want daar sta ik dan zelfs 7 maart.
1: Oh.
0: Ja, en dat ligt wel misschien met jou, maar dat is eventjes nog de vraag. Het is nu, ik ben in ieder geval geboekt en de avond moet nog invulling gaan krijgen. Dus misschien wordt het gewoon een Dance Factory avondje. Ja, wat zeg je daarvan? Ik zeg een heel goed idee.
1: Zou helemaal geweldig zijn.
0: Ja. Soulful French Touch Music Remix.

Ja, lekker geremixed door onze vriendjes van de Soulful French Touch Remix. Daar draaien we toch wel vaak heerlijke remixen van. De ene wat beter dan de andere, maar ja, we kunnen van tevoren luisteren en vinden we net zeggen, nou, dan doe het maar lekker niet. Het moet heerlijk dicht bij dat origineel blijven. Dat vind ik altijd zo belangrijk bij remixen. Pak gewoon die lekkere stukjes uit die oude tracks en maak daar dan gewoon iets moois van. Ja, en deze mensen, ja, die doen dat gewoon heel verdienstelijk. Het werd ooit geproduceerd vroeger in de jaren 80 door Gary Turner van Gary's Gang. Ook een leuk weetje natuurlijk. En het bestond maar een jaar, van 81 tot 82. Het was een kortstondig projectje, kunnen we wel zeggen. Maar ja, goed, dit was wel hun, hun allergrootste hit, zal ik maar zeggen. Ja, dat, vooral dat. En ik zal hem alvast een klein beetje zachter zetten, want we gaan de romantiek in, ja. We proberen elke week zo'n heerlijke soulballet te draaien. En dit is voor mij wel echt heel hoogstaand. Wat een plaat, zeg.

0: Ja, je kan mij de studio uitdraaien gewoon, dragen, ja. Hier ga ik helemaal stuk van deze plaat. Wat een wereldballad vind ik dit toch. En er is veel mooie muziek gemaakt. En zeker op het gebied van ballads. Maar René, die komt even aangewandeld.
1: Welk jaar, denk je?
0: Het zal wel 1979 zijn, René. Ja, ja, ja. En ze maakt ook nog een andere hele mooie, uiteraard. En dat is, Cherries. Cherries. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul Funk Disco. Boogie to the beat. Ja, je hoort het. Het is tijd voor Eric G. in the house. Alone again. Ernie and the Family McCall met featuring Laura Jackson. Ja, het is weer een hele mond vol, Erik. En bedankt.

0: Ja, ik kan vast één ding verklappen. Erik komt zelf het een en ander erover te vertellen. Maar klopt het, Erik, dat dit een beetje lijkt op de SOS-band? Misschien ook wel op de Cool Notes?
1: Ja, dat heb je inderdaad, gelijk. Zelf vind ik het ook wat weg hebben van Loose Ends natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, wie ik meegenomen heb. Het klinkt eigenlijk als een compleet gezelschap. Het is Ernie en de Family McCoy. Maar ik denk dat Ernie een beetje aan... mensen in zijn hoofd heet. Want Ernie and the Family McCoy bestaat alleen maar uit Ernie. Deze, ja. Ja, fantastisch. Ja. Deze goede man is oprichter van Boogie Back Records. Gevestigd uiteraard in het mooie Londen. Hij is multi-instrumentalist, zanger, producer, gitarist. En hij gebruikt heel vaak de achtergrondzangeres Laura Jackson. Hm. En dat hoorde je net.
0: Ja, dat is het dus. Nou, fijn. Dus de man heeft veel stemmetjes in zijn hoofd. Hij denkt dat hij een hele familie heeft, maar voor de verdere rest dat een beetje. Wel lekker, Ernie en de Family McCoy. Ik ben er blij mee. Dankjewel, Erik. Het was weer een heerlijke suggestie van jou voor deze week.

Zoveel tijd hebben we inderdaad niet meer. Nee, heeft gelijk. Maar deze Total Contrast hebben we graag gedraaid in de Bandito mix. En ik zal je vertellen, dat is een van de betere remixen uit die tijd. Ik hou er wel van als platen goed geremixed worden, zeg maar. En tegenwoordig laat dat nogal eens een beetje te wensen over. Maar niet deze dus. Ja, en we gaan eruit. We hebben nog maar heel even. We zeggen ook tot volgende week. Het was nummer 151. René en ik hebben het graag gedaan. Maar je weet het, hè. We hebben nog een message from the stars. Dit is

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne

0: Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat FM.
6: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
7: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
8: By Robbie Costa.
9: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

take it to the ball, and on that runway, walk the body.